Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: De gemeente Beerse verliest 1,2 miljoen euro door de besparingen van de Vlaamse regering op het gemeentefonds. Een zure appel, maar schepen van Financiën Bart Spons van N-VA maakt zich vooral zorgen over nog iets anders. Dat is namelijk de steeds toenemende inflatie. Nieuws uit Hoogstraten dan. Dan komt cameranetwerk op de campus Stedenakkers en een voetweg door het Mariapark. College van burgemeester en Schepenen kwam in september al 4 keer samen. De meest in het oog springende beslissingen was onder meer dat cameranetwerk. En alle beknopte verslagen van het college van burgemeester en Schepenen van september zijn nu ook online te vinden. 5.572 mensen namen deel aan de verkiezing van de boom van het jaar in Turnhout. 1.485 mensen kozen voor de Turnhoutse mammoetboom, ook wel de Sequoiadendron genaamd. Met dat hoge aantal stemmen haalde de boom het net niet. De zomerlinde in Koniksem bij Tongeren, een historische linde die zware stormen en een blikseminslag overleefde, kreeg 1.777 stemmen. Op de derde plaats eindigde de Ginkgo bij het stadhuis van Aalst met zo'n 1.154 stemmen. De Turnhoutse mammoetboom behaalt dus wel de 2.

I'd rather hear how much you regret me and pray to

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Nog maar eens nieuws uit de wedstrijd. Geen nieuws eigenlijk, want nog geen begrotingsakkoord. Dat betekent wel dat premier Bart De Wever zijn beleidsverklaring uitstelt. Dat heeft hij nu zelf gezegd. Eigenlijk had hij die dinsdag moeten voorlezen in het parlement, maar de regeringspartijen reiken het niet eens over de begroting. Volgens De Wever is er pas sprake van een verklaring als er echt zicht is op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. En ja, dat is er op dit moment dus niet. In Limburg, in Houthale-Helchteren, heeft een zware brand gewoed in een noodopvangcentrum. Het vuur brak uit in een verslaapgebouw. De burgemeester bevestigt dat een honderdtal bewoners hals over kop geëvacueerd moesten worden. Iedereen is veilig buiten geraakt, al moesten een paar mensen verzorgd worden omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het getroffen gebouw is onbewoonbaar. De gemeente en Rode Kruis zoeken dringend een andere opvangplek voor 90 bewoners. Ja, wie de trein moet nemen, ja, die houdt best rekening met grote hinder, want er is alweer een staking begonnen sinds gisteravond bij spoorwegmaatschappij NMBS. De vakbonden protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. En je raadpleegt dus best de apps. Er is opnieuw een zware aanval uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Een projectiel sloeg in op een passagiersterminal waarna de brand uitbrak. Of er slachtoffers zijn is onduidelijk. Eergisteren kwamen bij een gelijkaardige aanval op de luchthaven nog 12 mensen om. De actie werd opgeëist door de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Saudi-Arabië vecht trouwens al langer mee tegen die rebellen. In het voetbal heeft Antwerpen zware opdoffer gehad. De Antwerpenaren gingen met 5-1 onderuit op het veld van Westerlo. En door die nederlaag zakt Antwerpen naar de 13e plaats in het klassement. Westerlo klimt naar plaats 6. In Mechelen is er gefeest. Na een zinderende match wonnen ze met 4-3 van Sint-Truiden. De allereerste overwinning van het seizoen voor Malinwa. Mechelen is daardoor weg van de laatste plaats en springt naar plek 14. STVV blijft steken op plaats 12. We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.
2: Fuego.

het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM. Weg met die antenne. Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Nog maar eens nieuws uit de wedstrijd. Enfin, geen nieuws eigenlijk, want nog geen begrotingsakkoord. Dat betekent wel dat premier Bart De Wever zijn beleidsverklaring uitstelt. Dat heeft hij nu zelf gezegd. Eigenlijk had hij die dinsdag moeten voorlezen in het parlement, maar de regeringspartijen reiken het niet eens over de begroting. Volgens De Wever is er pas sprake van een verklaring als er echt zicht is op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. En ja, dat is er op dit moment dus niet. In Limburg, in Houthalen-Helchteren, heeft een zware brand gewoed in een noodopvangcentrum. Het vuur brak uit in een verslaapgebouw. De burgemeester bevestigt dat een honderdtal bewoners hals over kop geëvacueerd moesten worden. Iedereen is veilig buiten geraakt, al moesten een paar mensen verzorgd worden omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het getroffen gebouw is onbewoonbaar. De gemeente en Rode Kruis zoeken dringend een andere opvangplek voor 90 bewoners. Ja, wie de trein moet nemen, ja, die houdt best rekening met grote hinder, want er is alweer een staking begonnen sinds gisteravond bij spoorwegmaatschappij NMBS. De vakbonden protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. En je raadpleegt dus best de apps. Er is opnieuw een zware aanval uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Een projectiel sloeg in op een passagiersterminal waarna de brand uitbrak. Of er slachtoffers zijn is onduidelijk. Eergisteren kwamen bij een gelijkaardige aanval op de luchthaven nog 12 mensen om. De actie werd opgeëist door de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Saudi-Arabië vecht trouwens al langer mee tegen die rebellen. In het voetbal heeft Antwerpen zware opdoffer gehad. De Antwerpenaren gingen met 5-1 onderuit op het veld van Westerlo. En door die nederlaag zakt Antwerpen naar de 13e plaats in het klassement. Westerlo klimt naar plaats 6. In Mechelen is er gefeest. Na een zinderende match wonnen ze met 4-3 van Sint-Truiden. De allereerste overwinning van het seizoen voor Malinwa. Mechelen is daardoor weg van de laatste plaats en springt naar plek 14. STVV blijft steken op plaats 12. We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zonnezachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.

0: meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissus, waar blijven die pannen?
1: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Allee, Stissus, doe eens voort, jong!
1: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
2: Stissus, telefoon!
3: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
1: www.dakwerkenstessens.be.
4: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Draaihoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
5: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
6: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
5: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
6: Ramenhal?
5: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
6: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
5: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
6: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
5: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
7: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 7:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.

0: relatiegeschenk nodig met klasse? Wij maken cadeaus op maat. Wijnpakketten, exclusieve spirits, kerstgeschenken die niet in de kast verdwijnen. Afgestemd op jouw budget en met persoonlijk advies. Winter-event of jeneverbars organiseren? Wij zijn je partner van de drank tot het materiaal. Alles netjes afgestemd op jouw budget met goed advies. En ook voor horecaleveringen blijven wij vlot beschikbaar in deze drukke periode. Particulier of zakelijk, bij Klaverblad in Beerse zit je altijd goed. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groendaken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Electrogeis, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Electrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Electrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
1: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Bij Dakwerken Nijens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nijens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennijens.be.
4: Yes!
0: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
4: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
4: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
4: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
4: En op yes.be.
5: Het is 8 uur.

Goedemorgen, 8 uur geweest op deze maandag. Met Niels de Stadsbader zijn we onderweg naar een nieuwe werkdag. Ja, helaas, het is niet anders. Chapel Rowan, zo meteen met Good Luck Babe naar de hoofdpunten uit het nieuws. We beginnen met de sociale onrust, want reizen met de trein is sinds gisteravond redelijk moeilijk. Bij spoorwegmaatschappij NMBS is een 24-uren staking begonnen om 10 uur gisteravond. De vakbonden voeren actie tegen de besparingsplannen van de federale regering, die we trouwens nog helemaal niet kennen. Door de staking rijden er dus beduidend minder treinen. Alle reizigers worden aangeraden om met aandrang de routeplanner te checken voor ze vertrekken, zodat je kan zien of dat je trein wel rijdt. De ellende op de weg en het spoor is trouwens nog niet voorbij, want ook bij busmaatschappij De Lijn wordt er gestaakt. Wie van het openbaar vervoer afhankelijk is, zoekt best naar een alternatief vandaag. In Houthale Helchte heeft een hevige brand gewoed in het noodopvangcentrum. De burgemeester bevestigt dat het vuur uitbrak in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moest hals over kop geëvacueerd worden, maar iedereen kon het gebouw op tijd en veilig verlaten. Al raakten enkele mensen wel bevangen door de rook. Het getroffen slaapgedeelte is onbewoonbaar. De gemeente en het Rode Kruis zoeken nu volop naar opvang voor de 90 bewoners die voorlopig niet meer terug kunnen. Rusland heeft opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Dat meldt Oekraïense president Zelensky. In de stad Kharkiv is een warmtekrachtcentrale getroffen en in de hoofdstad Kiev is een elektriciteitscentrale onder vuur genomen. Daardoor zitten verschillende wijken in het donker en zonder stroom. De aanvallen komen opvallend snel na de aankondiging van een zogenaamde energiewapenstilstand door de Amerikaanse president Donald Trump. Trump had verklaard dat Rusland en Oekraïne elkaars energievoorzieningen niet meer zouden viseren, maar Moskou lijkt zich daar niks van aan te trekken. Als tot het weer, we beginnen de dag lokaal grijs en mistig, maar het klaart snel op en tegen de middag komt de zon erdoor, maxima 18 graden. De dagen hierna blijft het zachter, na zomerweer met veel zon. Donderdag halen we lokaal zelfs 20, misschien zelfs 21 graden.

Beetje in de Spyro, de Material Lover, beste vrienden. Die zijn er ook. Ja, die zijn er ook. Zometeen DJ Goja met Machico. Maar eerst Miles Smith. Hier is Nice to Meet You van een jaar of twee geleden. Love.

0: Kiss all night.
1: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Kijken. Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Schat, kom eens.
6: Wat is er?
5: Dat is hier toch te warm met die zon op de ramen. Huh? En straks is ze weg en dan is het weer te koud.
6: Te koud? Wat gaan we daaraan doen?
5: Ah, we gaan naar Walbers. Die plaatsen zonweringscreens, rolluiken, overkappingen.
6: Amai.
5: En zelfs ramen en deuren en alles volgens afspraak.
6: Walbers, zegt jij?
5: Ja, met de we van we hadden dat veel eerder moeten doen.
6: Tuurlijk.
7: Walbers zonweringen, dat is slim investeren in comfort en stijl. In Beersen of op walbers.be.
5: Oh, zie hier.
6: Deze week zijn er nog extra voordeel.
4: Ah, wel, Frans. Waar ga jij naartoe met uw looprekske?
8: Naar mijn scooter en dan op café.
4: Maar allee. DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
9: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
10: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 8:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. And here's to you, this is Robinson. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Within the sound of silence. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.

0: zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

0: zeg, allee,
1: zeg Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
0: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
1: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
0: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
1: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
0: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theater Magiek. .be.
1: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
2: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be. Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
2: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
4: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lump, hè.
2: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
4: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een bro, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
2: Het is 9

Jeroen Blommert was dat, een tranen van goud, beste vrienden. Hele goede morgen allemaal, 9 uur geweest. Zometeen is er Revlon Lay met Love Me Not, maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. We beginnen met de sociale onrust, want reizen met de trein is sinds gisteravond redelijk moeilijk. Bij spoorwegmaatschappij NMBS is een 24-uren staking begonnen om 10 uur gisteravond. De vakbonden voeren actie tegen de besparingsplannen van de federale regering, die we trouwens nog helemaal niet kennen. Door de staking rijden er dus beduidend minder treinen. Alle reizigers worden aangeraden om met aandrang de routeplanner te checken voor ze vertrekken, zodat je kan zien of dat je trein wel rijdt. De ellende op de weg en het spoor is trouwens nog niet voorbij, want ook bij busmaatschappij De Lijn wordt er gestaakt. Wie van het openbaar vervoer afhankelijk is, zoekt best naar een alternatief vandaag. In Houthale Helchte heeft een hevige brand gewoed in het noodopvangcentrum. De burgemeester bevestigt dat het vuur uitbrak in een van de slaapgebouwen. Een honderdtal bewoners moest hals over kop geëvacueerd worden, maar iedereen kon het gebouw op tijd en veilig verlaten, al raakten enkele mensen wel bevangen door de rook. Het getroffen slaapgedeelte is onbewoonbaar. De gemeente en het Rode Kruis zoeken nu volop naar opvang voor de 90 bewoners die voorlopig niet meer terug kunnen. Rusland heeft opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op de energieinfrastructuur van Oekraïne, dat meldt Oekraïense president Zelensky. In de stad Kharkiv is een warmtekrachtcentrale getroffen en in de hoofdstad Kiev is een elektriciteitscentrale onder vuur genomen. Daardoor zitten verschillende wijken in het donker en zonder stroom. De aanvallen komen opvallend snel na de aankondiging van een zogenaamde energiewapenstilstand door de Amerikaanse president Donald Trump. Trump had verklaard dat Rusland en Oekraïne elkaars energievoorzieningen niet meer zouden viseren, maar Moskou lijkt zich daar niks van aan te trekken. Als tot het weer, we beginnen de dag lokaal grijs en mistig, maar het klaart snel op en tegen de middag komt de zon erdoor, maxima 18 graden. De dagen hierna blijft het zachter, na zomerweer met veel zon. Donderdag halen we lokaal zelfs 20, misschien zelfs 21 graden.

0: komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
5: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
7: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
6: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
7: En buiten, Devo Outdoor Living. Met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
6: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
7: Ontdek Devo bij Deco Weelde in Oud-Turnhout en op devo-shutters.be.
6: Devo. Mooi wonen. Binnen en buiten.
8: Thuis, onderweg of op het werk? Radio Noorderkempen en Stereo FM hoef je geen seconde te missen. Met onze app kan je naar ons luisteren, altijd en overal. Download nu de app van Radio Noorderkempen en Stereo FM in de App Store of Google Play.

0: relatiegeschenk nodig met klasse? Wij maken cadeaus op maat. Wijnpakketten, exclusieve spirits, kerstgeschenken die niet in de kast verdwijnen. Afgestemd op jouw budget en met persoonlijk advies. Winter-event of jeneverbars organiseren? Wij zijn je partner van de drank tot het materiaal. Alles netjes afgestemd op jouw budget met goed advies. En ook voor horecaleveringen blijven wij vlot beschikbaar in deze drukke periode. Particulier of zakelijk, bij Klaverblad in Beerse zit je altijd goed. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Ik ben een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
5: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem. Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Ga je trouwen?
3: Ben je verliefd of verloofd?
2: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
3: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
2: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
3: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
2: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
4: Zeg pa, uw dak en gevels die zien groen van het mos.
5: Ja, kind, en door mijn ramen zie ik ook niks meer. Maar ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen, hè.
4: Laat Blink Schoonmaak komen. Die maken alles tot in de puntjes schoon. Professionele dak- en gevelreiniging, zonnepanelen, ramen wassen binnen en buiten. Die kuisen zelfs volledige huizen na verwaarlozing.
5: Blink Schoonmaak. En doen die dat ook voor particulieren?
4: Particulieren en bedrijven. Kijk maar eens op blinkschoonmaak.be. Je kan er alle gegevens terugvinden.
5: Oké, blinkschoonmaak.be. Alles ziet er weer als nieuw uit als Blink Schoonmaak langs is geweest.

Zoo. Even over 10, Shakira was dat met Zoo. Ze zijn niet blij, hè? Aan de Zoo, de Antwerpse Zoo. Een plank in de al, want ze zijn veel van hun subsidies kwijt, hè? De Robin Schulz hoor je zometeen, maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. We beginnen met de sociale onrust, want reizen met de trein is sinds gisteravond redelijk moeilijk. Bij spoorwegmaatschappij NMBS is een 24-uren-staking begonnen om 10 uur gisteravond. De vakbonden voeren actie tegen de besparingsplannen van de federale regering, die we trouwens nog helemaal niet kennen. Door de staking rijden er dus beduidend minder treinen. Alle reizigers worden aangeraden om met aandrang de routeplanner te checken voor ze vertrekken, zodat je kan zien of dat je trein wel rijdt. De ellende op de weg en het spoor is trouwens nog niet voorbij, want ook bij busmaatschappij De Lijn wordt er gestaakt. Wie van het openbaar vervoer afhankelijk is, zoekt best naar een alternatief vandaag. In Houthale Helchte heeft een hevige brand gewoed in het noodopvangcentrum. De burgemeester bevestigt dat het vuur uitbrak in een van de slaapgebouwen. Een honderdtal bewoners moest hals over kop geëvacueerd worden, maar iedereen kon het gebouw op tijd en veilig verlaten. Al raakten enkele mensen wel bevangen door de rook. Het getroffen slaapgedeelte is onbewoonbaar. De gemeente en het Rode Kruis zoeken nu volop naar opvang voor de 90 bewoners die voorlopig niet meer terug kunnen. Rusland heeft opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op de energieinfrastructuur van Oekraïne, dat meldt Oekraïense president Zelensky. In de stad Kharkiv is een warmtekrachtcentrale getroffen en in de hoofdstad Kiev is een elektriciteitscentrale onder vuur genomen. Daardoor zitten verschillende wijken in het donker en zonder stroom. De aanvallen komen opvallend snel na de aankondiging van een zogenaamde energiewapenstilstand door de Amerikaanse president Donald Trump. Trump had verklaard dat Rusland en Oekraïne elkaars energievoorzieningen niet meer zouden viseren, maar Moskou lijkt zich daar niks van aan te trekken. Als tot het weer, we beginnen de dag lokaal grijs en mistig, maar het klaart snel op en tegen de middag komt de zon erdoor, maxima 18 graden. De dagen hierna blijft het zachter, na zomerweer met veel zon. Donderdag halen we lokaal zelfs 20, misschien zelfs 21 graden.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens vlug, Jan!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
3: Stissus, telefoon!
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: zou het toch graag weten. En wat is dat daar nu, zeg? Die silent treatment. Dat is toch een beetje raar allemaal, hè? Jesse Matador, Ali Oula Oulé hadden we ook. En dit is One Republic. Rescue me.
1: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Kijken. Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Oh schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
5: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
5: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de 4e keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.

Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Is dat nu weer? Rare titel. Stan van Samang, een ster hadden we ook. En Milky and Mel Grab is er nu met Just the Way You Are.

Samba en de Home Wrecker. Zometeen na 11 uur de hits non-stop met Stefan de Wilde. Die neemt het van ons over. En ik heb hier nog Justin Bieber voor je tot aan 11 uur.

0: Yes.
1: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
1: Slimmer shoppen, minder betalen.
2: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
1: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
2: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
1: Waarop wacht je nog?
2: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes.
1: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
1: Yes. 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
2: En op yes.be.
3: Schat, kom eens.
4: Wat is er?
3: Dat is hier toch te warm met die zon op de ramen. Huh? En straks is ze weg en dan is het weer te koud.
4: Koud? Wat gaan we daaraan doen?
3: Ah, we gaan naar Walbert. Die plaatsen zonweringscreens, rolluiken, overkappingen.
4: Amai.
3: En zelfs ramen en deuren en alles volgens afspraak.
4: Walbert, zegt je?
3: Ja, met de we van we hadden dat veel eerder moeten doen.
4: Tuurlijk.
3: Tuurlijk.
2: Walbert zonweringen, dat is slim investeren in comfort en stijl. In Beerse of op walbers.be.
3: Oh, ziet hier.
4: Deze week zijn er nog extra voordelen.
2: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
5: Goeiei, ons huis kraakt, trekt en piept.
6: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
5: Nee. We bellen Nevenplastics.
6: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
5: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
6: En ramen?
5: Yep, in PVC of aluminium.
6: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
5: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
6: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Het is 11

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Niet alleen ligt het openbaar vervoer zo goed als lam vandaag, maar ook bij de VRT, de openbare omroep, leggen medewerkers vandaag het werk neer uit protest tegen de bijkomende besparingen die de Vlaamse regering de publieke omroep oplegt. Op VRT1 zijn enkele archiefprogramma's, ingekorte journaals en een uitzending van VRT Nieuws ter zake te zien. En op VRT Canvas, ja, dat draait hetzelfde als op VRT1. Ketnet toont enkel voorgeprogrammeerde en vooropgenomen programma's. Op de radio is bijna niks te horen. U kan dus beter bij ons blijven. De premiers van het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben hun steun geuit voor een door Trump gemeld energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Volgens Trump zouden Kiev en Moskou elkaar niet meer aanvallen op energieinfrastructuur. Maar de uitspraak was nog maar een paar uur oud. Ondertussen zijn er alweer wel energieaanvallen gebeurd door Rusland op Oekraïne. De ondernemersorganisaties Unizo en Volca lanceren een petitie met als titel Ik steun ondernemerschap. De petitie is een antwoord op de nationale actiedag van de vakbonden ABVV en ACV vrijdag, gericht tegen het besparingsbeleid van de federale regering. Beide ondernemersorganisaties willen niet dat de regering de lasten voor bedrijven verhoogt. Volgens Unizo en Volca zijn er na 2 dagen al 30.000 ondertekenaars. De petitie blijft lopen tot er een begrotingsakkoord is. En uiteraard is de oppositie niet te spreken over het uitstel van de State of the Union. Onverantwoord, zegt Groen. Mensen hebben nood aan zekerheid en bescherming. Ook PvdA wijst op het belang van het klimaat voor de begroting. Vrijdag kwamen nog 50.000 mensen op straat tegen het beleid van de Arizona-regering. En gisteren trokken ook weer 60.000 mensen door de straten. Weersverwachting, vandaag wordt het zachter dan de vorige dag, met temperaturen die plaatselijk kunnen oplopen tot zo'n 20 graden. Voor morgen zelfs 21 graden. Voorlopig blijven we dus nog een beetje in de nazomer zitten.

0: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje rond inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
4: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
3: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
4: En buiten Devo Outdoor Living. Met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
3: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
4: Ontdek Devo bij Deco Wilde in Oud Turnhout en op devo-shutters.be.
3: Devo, mooi wonen, binnen en buiten.
5: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica Motoren en Scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica Motoren en Scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica Motoren en Scooters vind je op egantica.be.
6: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
7: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
6: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
7: Ramenhal?
6: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
7: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
6: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
7: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
6: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
8: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
9: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
7: Dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerpse theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
9: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
7: Oh, zeg, zo'n chique zaal.
9: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
7: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
9: Maar je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerst ticketjes of we zijn te laat.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 7:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. And here's to you, Mrs. Robinson. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Within the sound of silence. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
2: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café.
2: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: dak en gevels die zijn groen van het mos.
1: Ja, kind. En door mijn ramen zie ik ook niks meer. Maar ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen, hè.
0: Laat Blink Schoonmaak komen. Die maken alles tot in de puntjes schoon. Professionele dak- en gevelreiniging, zonnepanelen, ramenwassen binnen en buiten. Die kuisen zelfs volledige huizen na verwaarlozing.
1: Blink Schoonmaak. En doen die dat ook voor particulieren?
0: Particulieren en bedrijven. Kijk maar eens op blinkschoonmaak.be. Je kan er alle gegevens terugvinden.
1: Oké, blinkschoonmaak.be. Alles ziet er weer als nieuw uit als Blink Schoonmaak langs is geweest.
2: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
3: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
5: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
6: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
5: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
6: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
5: Blijft er dan geen chaos achter?
6: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
5: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
7: Het is 12 uur.

0: op dit uur nieuws uit onze regio.
1: De gemeente Beersen verliest 1,2 miljoen euro door de besparingen van de Vlaamse regering op het gemeentefonds. Een zure appel, maar schepen van Financiën Bart Spons van N-VA maakt zich vooral zorgen over nog iets anders. Dat is namelijk de steeds toenemende inflatie. Nieuws uit Hoogstraten dan. Dan komt cameranetwerk op de campus Stedenakkers en een voetweg door het Mariapark. College van burgemeester en Schepenen kwam in september al 4 keer samen. De meest in het oog springende beslissingen was onder meer dat cameranetwerk. En alle beknopte verslagen van het college van burgemeester en Schepenen van september zijn nu ook online te vinden. 5.572 mensen namen deel aan de verkiezing van de boom van het jaar in Turnhout. 1.485 mensen kozen voor de Turnhoutse mammoetboom, ook wel de Sequoiadendron genaamd. Met dat hoge aantal stemmen haalde de boom het net niet. De zomerlinde in Koniksem bij Tongeren, een historische linde die zware stormen en een blikseminslag overleefde, kreeg 1.777 stemmen. Op de derde plaats eindigde de Ginkgo bij het stadhuis van Aalst met zo'n 1.154 stemmen. De Turnhoutse mammoetboom behaalt dus wel de tweede

0: meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma ProtecCoat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissus, waar blijven die pannen?
1: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Allee, Stissus, doe eens voort, jong!
1: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
2: Stessens, telefoon!
3: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
1: www.dakwerkenstessens.be.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Kijken. Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
7: Oh schat, nu is het genoeg.
8: Maar schatje toch.
7: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
9: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
7: Salon, kast of boxspring.
9: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
7: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
9: Alles aan echt betaalbare prijzen.
7: En superkwaliteit.
9: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
7: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
9: Zwaneveen Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
7: Open op zondag, maandag gesloten.

0: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 7:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. And here's to you, Mrs. Robinson. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Within the sound of silence. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
3: Relatiegeschenken nodig met klasse? Wij maken cadeaus op maat. Wijnpakketten, exclusieve spirits, kerstgeschenken die niet in de kast verdwijnen. Afgestemd op jouw budget en met persoonlijk advies. Winter-event of jeneverbars organiseren? Wij zijn je partner van de drank tot het materiaal. Alles netjes afgestemd op jouw budget met goed advies. En ook voor horecaleveringen blijven wij vlot beschikbaar in deze drukke periode. Particulier of zakelijk, bij Klaverblad in Beersen zit je altijd goed. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
2: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
2: Dus geen eten living meer?
3: Juist, alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe.
4: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be. En ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
5: Ga je trouwen?
6: Ben je verliefd of verloofd?
5: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel. De speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
6: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
5: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
6: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
5: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
7: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice.
8: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs. Voor alle huishoudtoestellen, groot en klein. En het grootste aanbod volautomatische koffiemachines. Zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs. Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.

0: daarnet was ik nog onderweg. Nu zit ik in de studio. Dat was hem dus, Niels de Stadsbader. Hier bij Radio Noorderkempen. Tot twee minuten over één. Een hele goede middag allemaal en wees welkom. We zijn eraan begonnen. Welkom in een nieuwe aflevering van 1-4 Radio. En dat betekent alweer heel veel hits. Dat na de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Na Albert Heijn is nu op de lijst getroffen door een IT-incident. Al is de impact daar voor de klanten beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. Bij de lijsten zijn er vooral interne problemen, al is er ook daar hinder voor wie online zijn boodschappen wil doen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog gaan duren en wat de oorzaak is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. Op het Assize proces over de dood van kleuter Dien komen straks de wetsdokters getuigen. Ze deden de autopsie op zijn lichaam. Vanochtend getuigde de onderzoeksrechter dat Dien stierf door zware slagen in zijn buik en op zijn hoofd. Dave de Kok gaf vrijdag al toe dat hij de jongen mishandelde in zijn auto. Benzine tanken wordt morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je 2,10 euro aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september. En dat was de hoogste in 4 jaar. Komt nog steeds doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Condomen vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft het symptomen van long- en hersenvliesontsteking en je kan er zelfs aan overlijden. De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassenen krijg je het best opnieuw. Dat beschermt tegen 70% van alle infecties. In Parijs is de Marché des Enfants Rouges verwoest door een brand. Het was de oudste overdekte markt van de stad. Gebouwd in 1615 en sinds 1982 erkend als historisch monument. De hal was een grote trekpleister voor toeristen. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst van het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Świątek. Met Hanne van de Winkel staat er nog een tweede Belgische in de top 100. Ze wint 2 plaatsen en is nu 84ste. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, zo goed als droog, 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook kans op wat regen, 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig. Woensdag nog 18 graden, donderdag 21.

nieuwe hitsingle was dat van Used en Judith met I Found You. En Harry Styles met American Girls van dit jaar. Net hiervoor bij jouw nummer 1 hit radio. Ik heb zometeen Cameron Whitcomb voor je met Kingdom of Fear. Maar nu eerst deze dame nog eens boven gehaald. Eva Max met My Head and My Heart.

0: Easy keuze.
1: Mini prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes.
0: Maxi keuze.
1: Mini prijzen.
0: Yes. 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: Stickerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
3: Toonaangevend in zelfkleven. Stickerkoning.
2: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
4: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
2: Bestel nu met kortingscode radio op stickerkoning.be.
5: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
0: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
6: Weg met die antenne.
0: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

dat is al heel even geleden dat ze nog eens iets van haar heeft laten horen. En nu is het tijd geworden om een nieuwe single te lanceren. De nieuwe van Dasha met 82 Chevy. En net hiervoor 21 Pilots met Ride uit 2016. Dat was de flashback. En zo is het 5 minuten voor 2:30 geworden. Met zometeen Just Day en Sam Harper met Just A Little. Nu deze Medusa, Becky Hill en The Good Boys met Lose Control.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
2: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café.
2: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, date bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
5: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 7:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.

Als je wil dat we hem nog eens draaien, ja, gaan we gewoonweg niet doen nu. Dat is voor een andere keer volgens mij. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It was dat. En Armin van Buuren en Trevor Guthrie met This Is What It Feels Like hadden we net hiervoor.

De playlist staat vol met nieuwe hits, zoals deze ook. Taylor Swift met Patient Zero en Gracie Abrams met That's So True, net hiervoor. Op naar de tijd zijn van 2 uur doen we nog met Hunter en K-pop Demon Hunters Cast met Golden. Ik heb ook nog Teddy Swims voor je met zijn nieuwe hit Break Up in Reverse. Tot zometeen. Oh.

0: Evels, die zien groen van het mos.
1: Ja, kind, en door mijn ramen zie ik ook niks meer. Maar ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen, hè.
0: Laat Blink Schoonmaak komen. Die maken alles tot in de puntjes schoon. Professionele dak- en gevelreiniging, zonnepanelen, ramen wassen binnen en buiten. Die kuisen zelfs volledige huizen na verwaarlozing.
1: Blink Schoonmaak. En doen die dat ook voor particulieren?
0: Particulieren en bedrijven. Kijk maar eens op blinkschoonmaak.be. Je kan er alle gegevens terugvinden.
1: Oké. Blinkschoonmaak.be. Alles ziet er weer als nieuw uit als Blink Schoonmaak langs is geweest.
2: Kijk eens. Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
3: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
2: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
3: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
2: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be.
4: Haha. Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
5: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
4: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
5: En buiten Devo Outdoor Living met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
4: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
5: Ontdek Devo bij Deco Wilde in Oud-Turnhout en op devo-shutters.be.
4: Devo. Mooi wonen. Binnen en buiten.
0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
6: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
6: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
6: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
7: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
7: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Het is 2

0: Het is 2 minuten over 2 geworden met de nieuwe hitsingle van Jisoo. Die heette gewoonweg Klik. En zo zijn wij eraan begonnen. Een hele goede middag en welkom in het tweede gedeelte van 1-4 Radio. Welkom bij Radio Noorderkempen. Heel veel hits, je krijgt ze uiteraard na de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Na Albert Heijn is nu ook De Leyze getroffen door een grote IT-storing. De impact voor de klanten van De Leyze blijft wel beperkt. De winkels zijn gewoon open en de hinder is er intern. Bij Albert Heijn zijn de problemen groter. Daar liggen de app, de website, de klantendienst en de online bestelsystemen plat, waardoor er geen boodschappen aan huis geleverd kunnen worden. In de fysieke winkels van Albert Heijn valt de hinder voorlopig mee. In het Vlaams-Brabantse Tiene staat een filiaal van supermarkt Aldi in brand. Er zijn voorlopig geen meldingen van gewonden, maar de brand gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling. Buurtbewoners krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De vuurzee ontstond vermoedelijk door een technisch defect aan een van de diepvriezers. Tanken wordt morgen duurder. De maximumprijs voor benzine 95 stijgt met 4 cent per liter tot 2,10 euro aan de pomp. De brandstofprijzen stijgen hiermee richting recordniveau van eind september, wat toen de hoogste stand in 4 jaar was. De stijging is een rechtstreeks gevolg van de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de olietoevoer naar Europa stroef verloopt. 1 op 10 volwassenen raakt ooit besmet met pneumokokken zonder het zelf te beseffen. De bacteriële infectie duikt al maar vaker op en kan bij kwetsbare personen leiden tot zware long- of hersenvliesontsteking met dodelijke afloop soms. Hoewel de meeste mensen als kind zijn ingeënt, is een herhalingsvaccin voor kwetsbare volwassenen aanbevolen. In het Zuid-Franse Aubagne is een drama gebeurd op school. Een 14-jarige jongen heeft er zijn schooldirecteur en lerares neergeschoten met een jachtgeweer. De 2 slachtoffers raakten gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeren niet in levensgevaar. De tiener is meteen opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt zijn motief en hoe hij aan het wapen raakte. In het tennis stijgt Elise Mertens naar de 14e plaats op de nieuwe wereldranglijst. Ze komt ermee dicht in de buurt van haar absolute recordhoogte toen ze 8 jaar geleden de 12e plaats bezette. Mertens dankt haar sprong voorwaarts aan het ijzersterke parcours op het toernooi van Peking, waar ze absolute toppers zoals Coco Gauff en Iga Swiatek naar huis speelden. Afwisselend zon en wolken, overal droog, 18 graden. Morgen starten met opklaringen, maar volgt er later ook regen bij 20 graden. Woensdag en donderdag beloven vrij zonnig te worden. Woensdag halen we 18 graden. Donderdag nazomert het verder tot mogelijk 21 graden.

draait ook al weken en weken lang mee in die wekelijkse ultra top 50. Hè. Deze Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Ed Sheeran met Sapphire uit 2025 vorig jaar, net hiervoor. Zometeen Alex Warren met de nieuwe hitsingle Emerald Eyes. Na deze Alan Walker en Sofia Somayo. Dit zijn ze nog eens met Diamond Hearts.

0: avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
2: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
1: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
1: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
1: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
1: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
1: Zwaneveen Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
4: Verhoog je omzet. Maak reclame op 4 radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame@radionoorderkempen.be. Doe het nu.

het is en het blijft een geweldige hit. Deze Enter en 54 Ultra met Talk to You. Robin met Keep the Fire Burning uit 2002. Geweldige flashback alweer, net hiervoor. En zo is het ondertussen 4 minuten voor 2:30 geworden. Met zometeen muziek van Maxime en Babette met Hoe dan ook. Na deze David Guetta en Bibi Rexha en J Balvin. Dit is Say My Name.

0: Medica, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat In en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Kijken. Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
7: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
6: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
7: Ramenhal?
6: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
7: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
6: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
7: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
4: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
8: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.

Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William waren dat nog eens met My Oh My, de meest recente hit. En Stromae met Formidable uit 2013, de flashback, net hiervoor bij Radio Noorderkempen. Zometeen de nieuwe hit van Sandro Silva, maar nu eerst muziek van Arizona Zerva.

Alejandro Silva dus met Forever, de nieuwe hit. En Arizona Zervas met Roxanne uit 2019, net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 3 uur. En dat doen we nog met een paar goede hits. Onder meer Jonas Blue, Liam Payne en Lennon Stella met Polaroid. We gaan dus foto's trekken. En net daarna nog Shakira met Die Die. Heel graag tot zometeen.

0: Zeg, Jos. Waarom zit je daarna zo te lachen?
1: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezongen hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
0: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
1: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
0: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
1: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
0: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U. Hey, en bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
2: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
3: Relatiegeschenken nodig met klasse? Wij maken cadeaus op maat. Wijnpakketten, exclusieve spirits, kerstgeschenken die niet in de kast verdwijnen. Afgestemd op jouw budget en met persoonlijk advies. Winterevent of jeneverbars organiseren? Wij zijn je partner van de drank tot het materiaal. Alles netjes afgestemd op jouw budget met goed advies. En ook voor horecaleveringen blijven wij vlot beschikbaar in deze drukke periode. Particulier of zakelijk, bij Klaverblad in Beersen zit je altijd goed. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
4: U wil bouwen of verbouwen?
5: Stissus, waar blijven die pannen?
4: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
5: Allee, Stissus, doe eens voort, jong.
4: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 94 74 44 34.
5: Stissus, telefoon.
6: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
4: www.dakwerkenstessens.be.
3: Het is 3

0: heel even wat rust op de radio. En zeker om dit derde gedeelte mee te beginnen, kan absoluut geen kwaad. Bas Sarah was dat met All Because of You. Zo is het 3:03 geworden. Een hele goede middag en wees welkom. Je luistert nog steeds naar Radio Noorderkempen. En heel veel hits, ja, ze zijn onderweg. Nu eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Min of meer verwacht, opnieuw onrustig in Brussel. Aan het station Brussel-Zuid beschadigden jongeren meerdere voertuigen. Ze staken zelfs een auto in brand. Er zijn ruiten ingeslagen. De politie heeft het waterkanon ingezet, uit voorzorg. Vanochtend pakten agenten al meerdere jongeren op aan Brussel Centraal. En aan een school staken ze bommetjes en vuurwerk af. Vrijdag liep een vakbondsbetoging uit de hand toen jongeren zich mengden onder de actievoerders. Eén ding is duidelijk, de politie heeft het niet onder controle daar. De vakbonden bij de VRT vrezen dat er 150 banen gaan verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim 11 miljoen euro besparen, bovenop de dik 16 miljoen waar ze al mee bezig waren. De vakbonden stellen voor om samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter te trekken om te onderhandelen. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft de jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt, het pakket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan dat jachtgeweer kwam. Twee Amerikanen winnen de Nobelprijs voor economie. Het gaat om Robert E. Hall en Michael Woodford. Twee mannen van 83 en van 70. Ze ontwikkelden manieren om de pieken en dalen in de economie af te vlakken, zodat dat stabieler blijft. De overheid kan er rekening mee houden in het beleid. Middag en vanavond zon en wolken, droog bij 18 graden. Morgen opklaring, maar ook kans op wat regen. De temperatuur zit morgen rond 20 graden. Het blijft voorlopig zacht.

0: muziek was dat nog eens van Somber met Home Wrecker. En Calvin Harris en Clementine Douglas met Blessings van vorig jaar. Net hiervoor. Jouw nummer 1 hit radio met zometeen de nieuwe hit van Swedish House Mafia. En Lieke Lee, die hit Happiness is So Sad. Dat alles na deze Stan van Samang. Dit is hem nog eens met The River of Life.
1: Been

0: Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Slimmer shoppen, minder betalen.
0: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
1: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
0: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
1: Waarop wacht je nog?
0: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
0: En op yes.be.
2: Goeiejoei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee. We bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
0: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
4: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
5: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

Het is en het blijft een heerlijke hit. Vooral met die, ja, piano-melodietjes ertussen. Vind je ook niet? De Bauza met Magnetic. One Republic met Stop and Stare uit 2008. Net hiervoor. Het is ondertussen 3:58 geworden. Het is maandagmiddag 12 oktober 2026. Met zometeen Robbie Williams en Miss Monique. De nieuwe hit Beauty in Us. Na deze John Legend, dit is Conversations in the Dark. Talk.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 7:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Zij komen nu naar Schouwburgrex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
4: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.

keer was dat van Judith met You Did Not Sign Up For This. En Selena Gomez met Back To You uit 2018. De Flashback, net hiervoor. Dat op 106.2 en 107.8. Hier is Sabrina Carpenter.

nieuwe hit was dat van Topic en Carte Blanche met Lucky Ones. En Sabrina Carpenter met Taste, net hiervoor. We gaan stilaan naar het tijd zijn van 4 uur. En dat doen we nog met Shaboozy en Miles Smith met Blink Twice. Ik heb ook nog Jelly Roll voor je met I'm Good. Maak er nog een hele fijne maandagmiddag van.

0: morgen.
1: Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
2: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
3: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice.
4: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
5: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
6: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
7: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
6: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
7: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
6: Blijft er dan geen chaos achter?
7: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
8: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
6: Onze rommel, hun zorg.
8: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
1: Het is 4

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Min of meer verwacht, opnieuw onrustig in Brussel. Aan het station Brussel-Zuid beschadigde jongeren meerdere voertuigen. Ze staken zelfs een auto in brand. Er zijn ruiten ingeslagen. De politie heeft het waterkanon ingezet, uit voorzorg. Vanochtend pakten agenten al meerdere jongeren op aan Brussel Centraal. En aan een school staken ze bommetjes en vuurwerk af. Vrijdag liep een vakbondsbetoging uit de hand toen jongeren zich mengden onder de actievoerders. Eén ding is duidelijk, de politie heeft het niet onder controle daar. De vakbonden bij de VRT vrezen dat er 150 banen gaan verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim 11 miljoen euro besparen, bovenop de dik 16 miljoen waar ze al mee bezig waren. De vakbonden stellen voor om samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter te trekken om te onderhandelen. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft de jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt, het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan dat jachtgeweer kwam. Twee Amerikanen winnen de Nobelprijs voor Economie. Het gaat om Robert E. Hall en Michael Woodford. Twee mannen van 83 en van 70. Ze ontwikkelden manieren om de pieken en dalen in de economie af te vlakken, zodat dat stabieler blijft. De overheid kan er rekening mee houden in het beleid. Middag en vanavond zon en wolken, droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook kans op wat regen. De temperatuur zit morgen rond 20 graden. Het blijft voorlopig zacht.

0: Bij Dakwerken Nijens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nijens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennijens.be.
1: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
1: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
3: Oh, schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
3: Salon, kast of boxspring.
5: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
3: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
3: En superkwaliteit.
5: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
3: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
3: Open op zondag, maandag gesloten.
1: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be. Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, inktvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat In & Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 de Turnhout. www.thaidewandeling.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

0: Wanneer komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
4: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
5: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
4: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lumpen.
5: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
4: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
6: Thuis, onderweg of op het werk? Radio Noorderkempen en Stereo FM hoef je geen seconde te missen. Met onze app kan je naar ons luisteren, altijd en overal. Download nu de app van Radio Noorderkempen en Stereo FM in de App Store of Google Play.
7: Het is 5 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De zelfstandige uitbaters van de lijstenwinkels kunnen voorlopig geen producten bestellen door zware IT-problemen, mogelijk door hacking. Maar voorlopig blijkt de impact mee te vallen. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. En ook bij Albert Heijn blijkt er hinder. Daar voelen de klanten die ook meer dan bij de lijzen. De app en website doen het niet en ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk op dit moment. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Onder de jongeren verzamelden daar deze middag. Ze staken vuurwerk af richting politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. Het is wel overduidelijk, de stad Brussel en de politie daar krijgt het niet echt onder controle. Als iemand zo dwaas is om ons aan te vallen, zullen we vechten, zegt de hoogste NAVO-militair Alexis Grinkwich tijdens een defensietop in Warschau. Met die zeldzame toespraak lijkt hij een duidelijke boodschap aan Rusland te willen geven en tegelijk de bevolking van de lidstaten gerust te stellen. De vraag is met wie we gaan vechten, want hoe groot is dat NAVO-leger? Ondertussen stijgt de gasprijs in Europa naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een verwachte koude prik volgende week is een eerste test voor de Europese gasbevoorrading. Een megawattuur aardgas kost nu al €83. Sinds begin oktober steeg de gasprijs met 15%. De weersverwachting, meer wolken vanaf het westen, maxima nog even tot 17 graden. Maar ja, vanavond koelt het flink af bij temperaturen rond 12 graden vannacht. Morgen wat lichte regen, daarna opklaringen 20 graden. Woensdag en donderdag zonnig en ook dan 20 graden.

0: meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
1: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
0: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
1: En buiten Devo Outdoor Living. Met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
0: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
1: Ontdek Devo bij Deco Weelde in Oud-Turnhout en op devo-shutters.be.
0: Devo. Mooi wonen. Binnen en buiten.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma ProtectCoach. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
0: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be. Ga je trouwen?
3: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
3: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
3: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
4: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
5: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
6: Weg met die antenne.
5: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

0: relatiegeschenken nodig met klasse? Wij maken cadeaus op maat. Wijnpakketten, exclusieve spirits, kerstgeschenken die niet in de kast verdwijnen. Afgestemd op jouw budget en met persoonlijk advies. Winter-event of jeneverbars organiseren? Wij zijn je partner van de drank tot het materiaal. Alles netjes afgestemd op jouw budget met goed advies. En ook voor horecaleveringen blijven wij vlot beschikbaar in deze drukke periode. Particulier of zakelijk, bij Klaverblad in Beersen zit je altijd goed. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
1: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 8:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. And here's to you, Mrs. Robinson. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Within the sound of silence. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
2: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
3: Dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
2: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
3: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
2: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
3: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theater Magiek. .be.
2: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerst ticketjes of we zijn te laat.
4: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
5: Naar mijn scooter en dan op café.
4: Maar allee. DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
6: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.

0: beste wind vangt. Daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
4: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
3: Walbers wat?
4: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
3: Dus geen een hete living meer?
4: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be. En ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
5: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
6: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
7: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
8: Het is 6.

0: op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Zware IT-problemen leggen het bestelsysteem van de zelfstandige Delhaize-winkels plat. Er wordt rekening gehouden met een cyberattack. Voorlopig blijkt de impact mee te vallen in de winkelrekken, maar het is onduidelijk hoe lang die storing duurt. Ook bij Albert Heijn is er hinder. De app en website liggen plat en thuisleveringen zijn onmogelijk. De fysieke winkels zijn wel gewoon open. Ook in Frankrijk is er een digitale storm. Daar zijn 150 supermarkten, waaronder die van Intermarché, getroffen door een cyberattack. Koelinstallaties sloegen er op hol en bereikten temperaturen tot 50 graden. De schade loopt in de miljoenen, omdat massaal veel producten moesten worden weggegooid. Wie achter de hek zit, is voorlopig nog een raadsel. Aan het station Brussel-Zuid heeft de politie vanmiddag een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden zich aan het station. Ze staken fiets in brand, sloegen autoruiten in en gooiden vuurwerk naar de politie. De ordendiensten moesten traangas en het waterkanon inzetten om de rust te herstellen. Afgelopen vrijdag waren er ook al zware rellen in de hoofdstad toen jongeren amok maakten tijdens de vakbondsbetoging. In de wedstrijd moet de federale regering dringend verder onderhandelen, dat zegt minister van Begroting Van Petegem, nadat premier De Wever gisteren zijn State of the Union moet uitstellen. De Wever vindt maar geen begrotingsakkoord met zijn partners. Eigenlijk ligt de deadline op morgen, maar het is onduidelijk hoeveel extra tijd de premier nu moet nemen. In Ceuta, de Spaanse enclave in Noord-Afrika, is het allerlaatste migrantenkamp ontruimd. 350 agenten en militairen brachten meer dan 500 migranten over naar officiële opvangcentra. De ontruiming komt vlak voor het bezoek van het Spaanse koningspaar. Zij herdenken de massale grensoversteek van eind juli, waarbij tienduizenden mensen vanuit Marokko de enclave probeerden binnen te dringen. Meer dan 80 overleefden die oversteek niet. En ook nog dit, in de straat van Hormuz heeft Iran opnieuw een tanker aangevallen. Het is al derde schip in 2 dagen tijd dat daar onder vuur wordt genomen. Aan boord brak een hevige brand uit. Of er slachtoffers zijn, is niet duidelijk. Vanavond en vannacht schuiven er wat wolken binnen. De temperaturen vannacht rond 13 graden. Morgen starten we bewolkt met lichte regen, maar daarna opklaringen bij een kwik rond 20 graden. Woensdag en donderdag zonnig en ook dan rond 20 graden.

0: ze.
1: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
2: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: Yes!
6: Maxi-keuze.
5: Mini-prijzen.
6: Slimmer shoppen, minder betalen.
5: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
6: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
5: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
6: Waarop wacht je nog?
5: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
6: Maxi-keuze.
5: Mini-prijzen.
6: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
5: En op yes.be.

0: Deze flashback kwam uit 2007.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender.

0: maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Zeg pa, uw dak en gevels die zijn groen van het mos.
3: Ja kind, en door mijn ramen zie ik ook niks meer. Maar ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen, hè.
2: Laat Blink Schoonmaak komen. Die maken alles tot in de puntjes schoon. Professionele dak- en gevelreiniging, zonnepanelen, ramen wassen binnen en buiten. Die kuisen zelfs volledige huizen na verwaarlozing.
3: Blink Schoonmaak. En doen die dat ook voor particulieren?
2: Particulieren en bedrijven. Kijk maar eens op blinkschoonmaak.be. Je kan er alle gegevens terugvinden.
3: Oké, blinkschoonmaak.be. Alles ziet er weer als nieuw uit als Blink Schoonmaak langs is geweest.
4: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice.
5: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.

0: zesje een brullen. Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens nou, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be.
2: Haha! Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Kijken. Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Oh, schat, nu is het genoeg.
5: Maar schatje toch.
4: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
6: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
4: Salon, kast of boxspring.
6: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
4: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
6: Alles aan echt betaalbare prijzen.
4: En superkwaliteit.
6: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
4: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
6: Zwaneveen Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
4: Open op zondag, maandag gesloten.
7: Verhoog je omzet. Maak reclame op vier radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame at radionoorderkempen.be. Doe het nu.
1: Het is 7 uur.

0: Forever Young.
1: Voor op dit uur, nieuws uit onze regio.
2: Het heeft de voorbije jaren al veel bloed, zweet en tranen gekost, maar eindelijk is het zover. Nadat vorig jaar een omgevingsvergunning werd aangevraagd voor het grote wegenis- en rioleringsproject Steenweg op Weelde en Steenweg op Zondereigen, starten nu eindelijk de voorbereidende werken. De eigenlijke werken starten in 2027. Als het project is afgerond in Turnhout, behoort het levensgevaarlijke moordstrookje tot het verleden. Multisportclub Windekind Sport heeft een nieuwe eigenaar. Ondernemer Tom Baten nam de sportclub in Vosselaar over en wil de komende jaren investeren in infrastructuur, het sportaanbod en de beleving. Want hij wil verder bouwen op wat hier al sterk was, zegt hij. De kerk van Gierle vormt op dinsdag 10 november het decor voor een bijzonder benefietconcert van 51 Club Turnhout. Tijdens een avondje pop en rock staan Bart Buls, Ben Krabbe en Jan Houtekiet op het podium. De volledige opbrengst gaat naar het goede doel.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
1: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
3: Goeiejoei, ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
5: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 8:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht.
6: And here's to you, Mrs. Robinson.
5: Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven.
6: Within the sound of silence.
5: Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
1: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
7: Thuis, onderweg of op het werk? Radio Noorderkempen en Stereo FM hoef je geen seconde te missen. Met onze app kan je naar ons luisteren, altijd en overal. Download nu de app van Radio Noorderkempen en Stereo FM in de App Store of Google Play.

0: Wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
1: Dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerpse theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
3: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
1: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
3: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
1: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theater Magiek. .be.
3: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
4: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
5: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
6: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
5: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
6: Ramenhal?
5: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
6: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
5: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
6: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
5: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
7: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.

0: Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Relatiegeschenken nodig met klasse? Wij maken cadeaus op maat. Wijnpakketten, exclusieve spirits, kerstgeschenken die niet in de kast verdwijnen. Afgestemd op jouw budget en met persoonlijk advies. Winter-event of jeneverbars organiseren? Wij zijn je partner van de drank tot het materiaal. Alles netjes afgestemd op jouw budget met goed advies. En ook voor horecaleveringen blijven wij vlot beschikbaar in deze drukke periode. Particulier of zakelijk, bij Klaverblad in Beersen zit je altijd goed. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be. Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
2: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
1: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
2: En buiten, Devo Outdoor Living. Met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
1: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
2: Ontdek Devo bij Deco Wilde in Oud-Turnhout en op devo-shutters.be.
1: Devo. Mooi wonen. Binnen en buiten. Het is 8 uur.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Wilderijk zijn 3 kleuterjuffen aangevallen door de moeder van een leerling. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al na de schooltijd na een discussie over een banale kwestie. De moeder deelde slagen uit aan de leerkrachten. 2 van hen waren een tijd lang werkonbekwaam. Parket onderzoekt de zaak en beslist later of de vrouw voor de rechter moet. Op het assiseproces over de moord op kleuter Dien hebben de wetsdokters vandaag getuigd. Ze stelden vast dat de 4-jarige jongen stierf na zware mishandeling. Een van de artsen onderzocht destijds ook het lichaam van Miguel, het kleutertje dat in 2008 al door hoofdverdachte Dave de Kok werd gedood. De Kok kreeg toen 10 jaar cel. De getuigenis toont ijzingwekkende gelijkenissen tussen beide misdrijven. De man die met zijn Porsche een tandartsenpraktijk in Oost-Vlaanderen ramde, deed dat vermoedelijk vanwege relationele probleempjes. Dat meldt het parket. Eerst werd gedacht aan wraak na ontslag, maar zijn ex-partner blijkt in de praktijk te werken. De auto overviel de eerste wachtzaal, daarna de behandelruimte. Ja, de schade is enorm. De bestuurder verschijnt op dit moment voor de onderzoeksrechter. De Europese gasprijs piekt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een megawattuur kost €83, een stijging van 15% in amper 2 weken. De oorzaak is de voorspelde koude golf van volgende week en de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor Europa met kleinere reserves aan de winter begint. Bij een explosie aan een middelbare school in het noorden van Israël is een scholier omgekomen. Er viel ook 20 gewonden, onder wie leerlingen en leerkrachten. Het drama gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De ontploffing is mogelijk veroorzaakt door onontplofte resten van raketten of drones die eerder vanuit Libanon werden afgevuurd. Er komen wolken vanaf de kust, maar het blijft wel droog, minima 14 graden. Morgen starten we bewolkt met lichte regen, daarna opklaringen 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig en temperaturen kunnen oplopen tot 20 graden. Ja, op zich blijft het dus voorlopig nog even nazomeren.

0: Ga je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 7:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
0: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 de Turnhout. www.thaidewandeling.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Yes!
2: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
2: Slimmer shoppen, minder betalen.
3: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
2: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
3: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
2: Waarop wacht je nog?
3: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
2: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
2: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
3: En op yes.be.

0: zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4.

0: in groen van het mos.
1: Ja, kind, en door mijn ramen zie ik ook niks meer. Maar ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen, hè.
0: Laat Blink Schoonmaak komen. Die maken alles tot in de puntjes schoon. Professionele dak- en gevelreiniging, zonnepanelen, ramen wassen binnen en buiten. Die kuisen zelfs volledige huizen na verwaarlozing.
1: Blink Schoonmaak. En doen die dat ook voor particulieren?
0: Particulieren en bedrijven. Kijk maar eens op blinkschoonmaak.be. Je kan er alle gegevens terugvinden.
1: Oké. Blinkschoonmaak.be. Alles ziet er weer als nieuw uit als Blink Schoonmaak langs is geweest.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
6: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
5: Maar alleen. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
6: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
5: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
7: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
8: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
7: Nee. We bellen Nevenplastics.
8: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
7: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
8: En ramen?
7: Yep, in PVC of aluminium.
8: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
7: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
8: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Het is 9.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Wilrijk in Antwerpen zijn 3 kleuterjuffen aangevallen door de moeder van een leerling, bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar raakte nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt de politie. Het parket moet nu later beslissen of de vrouw moet voorkomen of niet. De stad Leuven heeft een lezing van Vlaams Belang kopstuk Philippe de Winter geannuleerd bij de extreemrechtse nationalistische studentenvereniging NSV. De Winter zou er overmorgen spreken, maar de stad heeft de zaalreservatie geschrapt. De NSV had reclame voor de lezing gemaakt, maar dat mocht niet, omdat de zaal te klein is. In de reclame zaten ook verwijzingen naar een extreemrechtse complottheorie. Volgens de Winter werd de lezing daarom geannuleerd. Hij dreigt er nu mee om naar de Raad van State te stappen om toch toelating te krijgen. In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij een Russische aanval, dat melden de lokale autoriteiten. Het gaat om mensen uit dezelfde familie. Hun huis werd geraakt door een raket. Vannacht werden ook al verschillende energieinstallaties geraakt. Heel wat mensen zitten er zonder stroom. Vanavond meer wolken vanaf het westen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Minima 14 graden vannacht. Morgen bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna opklaringen en 20 graden. Woensdag en donderdag wordt het dan vrij zonnig en temperaturen rond 20 graden.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Wilrijk in Antwerpen zijn 3 kleuterjuffen aangevallen door de moeder van een leerling, bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar raakte nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt de politie. Het parket moet nu later beslissen of de vrouw moet voorkomen of niet. De stad Leuven heeft een lezing van Vlaams Belang kopstuk Philippe de Winter geannuleerd bij de extreemrechtse nationalistische studentenvereniging NSV. De Winter zou er overmorgen spreken, maar de stad heeft de zaalreservatie geschrapt. De NSV had reclame voor de lezing gemaakt, maar dat mocht niet, omdat de zaal te klein is. In de reclame zaten ook verwijzingen naar een extreemrechtse complottheorie. Volgens de Winter werd de lezing daarom geannuleerd. Hij dreigt er nu mee om naar de Raad van State te stappen om toch toelating te krijgen. In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij een Russische aanval, dat melden de lokale autoriteiten. Het gaat om mensen uit dezelfde familie. Hun huis werd geraakt door een raket. Vannacht werden ook al verschillende energieinstallaties geraakt. Heel wat mensen zitten er zonder stroom. Vanavond meer wolken vanaf het westen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Minima 14 graden vannacht. Morgen bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna opklaringen en 20 graden. Woensdag en donderdag wordt het dan vrij zonnig en temperaturen rond 20 graden.

0: in de vorige eeuw?
1: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
2: Weg met die antenne.
1: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De zware IT-problemen bij supermarktketens Albert Heijn en Delhaize zijn nu al een paar uur bezig. Nu blijkt ook dat de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De app en de website liggen nog steeds plat en thuisbezorging kan niet. De winkels zelf blijven wel open. Voorlopig zijn er geen lege winkelrekken, al waarschuwen experts dat eventuele tekorten het eerst zichtbaar zullen zijn bij verse producten zoals groenten en fruit. Het aantal flexijobbers in de kinderopvang is er een jaar tijd verdubbeld, blijkt uit sectorcijfers. Crèche-uitbaters reageren opgetogen omdat de flexijobbers helpen om het acute personeelstekort op te vangen. Opvallend is dat de overgrote meerderheid van deze flexwerkers in de kinderzorg 60-plussers zijn. De militaire opperbevelhebber van de NAVO stelt dat de alliantie klaar is om te vechten als ze vanavond nog zou worden aangevallen. Dat zei de generaal op een defensieconferentie in Polen. Hij presenteerde er een nieuwe militaire strategie om bijvoorbeeld een Russische aanval af te slaan. Onder meer met de inzet van drones en artificiële intelligentie. De NAVO benadrukt dat men niet meteen een oorlog verwacht en dat men er niet op gebrand is om een oorlog te starten. Want de NAVO is een defensieve alliantie. In de Verenigde Staten heeft de politie een huiszoeking gedaan bij het bekende democratische parlementslid Ilhan Omar. Omar staat bekend om haar scherpe kritiek op president Trump. De inval kadert in een onderzoek naar mogelijke fraude met immigratiedocumenten. Verschillende democraten veroordelen de actie scherp, terwijl Omar zelf laat weten dat ze zich niet het zwijgen laat opleggen. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een 31-jarige speleoloog gered uit een grot. De man zat door een aardverschuiving maar liefst 27 uur lang ondergronds vast. Ruim 30 reddingswerkers werden ingezet om hem te bevrijden. De man bleef de hele tijd bij bewustzijn en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. We starten bewolkt met wat lichte regen. In de loop van de dag opklaring en klimt het kwik tot 20 graden. Ook woensdag en donderdag beloven zonnig te worden. De temperaturen zitten rond diezelfde 20 graden. Voorlopig blijft het dus nazomeren.